Oabera bi Avon Maitland District School Board, sen roed studenten treene schoolhan en welkom te heuten on dingsdag, September den 8. Die kennet verstoen dat de treene schooltiet kon anverhafs onkomen voor families en wie waan junt helpen roed feilen voor dessen evergangstiet. Wie han all de wichtigste informatie tupje zommelt om junt roed